De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits

0: idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Die historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer, vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venlo.
1: LOS Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen.
2: That's just the way it is.
1: De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Het maakt niks zoet, dus kijk hem hoe, ben een fan.
0: De klassiekers van toen, de hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: maar stiekem hopen en stiekem wensen. Maar had hij doorblieven gewoon.
1: Sven, Blerik, Boekend, Hout Blerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lom, Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: topics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: Idee für dich.
1: Umruf Venlo.
2: Classics, Hits and Songs from the Region.
1: Umruf Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza Bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Hovens Colin verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
4: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
5: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving, een burger. Met 2 handen, je durft te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dig is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het stichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
0: Omroep Venlo, 96.9.

0: Umrup Fenlo.
1: Also on DAB+.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe, Gallen in Stralen.
8: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.

0: Hey, Vullig.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, we zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt, nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al uw verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
8: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen ribbewezen. Nu ook voor de taxipas.
9: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

s gaat kroep tegen mij aan. Lottig nacht en zee.

Ach schat, blijf ik doen.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met twee handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het dichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar twee driejarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als twee weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al lange spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: het hevig.
1: Omroep Venlo.
2: En al regent het 7 dagen, is mijn laptop droger dan traag.

teug op mijn kop. Vlieg lekker op 1 meter van de top. Als ik geëeld, nou, hoort er eens op.

0: Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
3: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
10: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: niet heen voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Classics, hits and songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
2: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A2 bij knooppunt Delft veroorzaken alweer file richting Utrecht. Vanaf Kerkdriel is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
8: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
9: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.

0: Mix, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen, de hits van nu.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Als ze het zeker weet, hoort ze niks meer te zeggen. Als ze het zeker weet, dan is alles nu gezegd. Het duurt zeker zin in de tijd, voordat het zich kan leggen.

0: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Zaltbommel is de vertraging 10 minuten door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Verkeersschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Verder een korte file op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hoogte zijn kleine 10 minuten in de file. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop een kwartier extra reistijd door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen, die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld dich aan als burgerhulpverlener bij hartslagnu.nl. Zodat het stichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
8: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
9: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
4: Altijd hier voor jou.
0: Omroep Venlo.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier door wegwerkzaamheden. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een 20 minuten vertraging ongeveer bij knooppunt de Hocht. Daar is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. En een korte file op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De

0: idee für dich.
1: Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Umroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en wij hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Verkeerschool De Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is de rechterrijstrook dicht bij Geldrop. En dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Verder file op de N272 Boksmeer richting Beek en Donk bij Sint-Antonis. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N602 Sint-Antonis richting Meel bij Wanrooi ook ongeveer 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Verder ruim een uur oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De Drechttunnel is namelijk dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classics, hits and songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Stop the wedding. Het beste uit de regio.
3: Het maakt niks zoet, de skiegemoer, ben einde ver.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: Classics, hits, and songs from the region. Omroep Venlo.
1: Het beste uit de regio.
2: Mij kreeg ik weer het gevulde. Ik weer ergens hier moet

0: Omroep Venlo.
1: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
2: Verkeerscode Bruin, al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen rebewezen. Nu ook voor de taxipas.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Over Asselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam sta je 25 minuten in de file tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is inmiddels weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
8: Hovens Colin Verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin Verpakkingen.
9: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.

0: Omroep Venlo.
1: Also on DAB+. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A59 van Den Bosch naar Os tussen Kruisstraat en Os 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een bus met pech. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANUB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Ben jij haarstylist en klaar voor de volgende stap? Bij Huizenaar Kappers begint jouw carrière echt te shinen. Kom werken in een team waar jouw talent centraal staat en waar de carrièrekansen voor het oprapen liggen. Bij Huizenaar Kappers investeren we in jou. Met onze eigen erkende opleiding, School of Hair, en een eigen artistiek team dat jou meeneemt in het Next Level trainingsprogramma. Ga naar huizenaarkappers.nl en word onderdeel van het mooiste kappersteam van Limburg.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum ook 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum 5 minuten oponthoud bij de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
7: Verkeersschool De Bruin. Al 43 jaar de specialist in auto, motor, bromfiets en aanhangwagen bewezen. Nu ook voor de taxipas.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Fenlo. Also on DAB+. Classics, hits, and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum ook 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classics, hits and songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit poll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Hovens Colin-verpakkingen. Voor al ook verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin-verpakkingen.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
9: Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving. Een burger. Met 2 handen die durfde te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het stichter is als iemand anders het zelf nimmer kan.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En op de A16 Breda-Rotterdam bij het Dordrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
2: Jacobs Verzekerd. Betrokken, onafhankelijk en zeer deskundig. Kijk snel op jacobsverzekerd.nl. Want verzekeren is mensenwerk.
3: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
8: Tot ziens in onze winkel.
7: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
9: Hovens Colin verpakkingen. Voor al uw verpakkingsmaterialen, machines en verpakkingsoplossingen. Hovens Colin verpakkingen.
10: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

is Omroep Venlo.

0: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Classics, hits en songs from the region.
2: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw.
2: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza Bij de Rijn.
1: Het beste uit de regio.

0: Classics, hits, and songs from the region. Omroep Venlo. De klassiekers van toen. Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 ANEL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met de 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: idee für dich.
1: Umroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Umroep Venlo.
2: Dit is nieuw.
3: Hallo, we zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
2: Het beste uit de regio.

0: Venlo.
1: Also on DAB+.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: og Mort Fenlov.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: avond.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
3: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond.
1: Dit is Omroep Venlo. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: Classics, hits and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Hit 49.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw.
3: Hallo, wij zijn Chic en we hebben ons allereerste nummer uitgebracht. En dat is Proza bij de Rijn.
0: Het beste uit de regio.

trouble. All the words we say end up distorted.

0: Omroep Venlo.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hits van nu. Het beste uit de regio.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
2: Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene.